enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

Luister naar Radio B1 via 107.4 FM aan de Middenkust en via 105.6 FM aan de Oostkust. Enjoy the music. Dit is B1. Enjoy the music. Enjoy the music. Enjoy.

hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

shaking.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: komende Oostende Awards zullen plaatsvinden op maandag 25 januari in Kursaal Oostende. Daarmee verhuist het evenement terug naar het voorjaar. Schepen van Economie, Charlotte Verkijn.
1: We gaan terug naar begin van het jaar. Dus de prijzen worden nu uitgereikt in januari. Zal ons ook toelaten om in het vernieuwde Casino Kursaal terecht te komen. En geeft ons ook de mogelijkheid om tot 750 personen te plaatsen. Want we worden elk jaar, sinds de nieuwe formule 4 jaar geleden, populairder en populairder. En vorig jaar hebben wij van alles mogen uitvinden om 675 personen een plaats te kunnen bieden. Maar eigenlijk hebben we dan ook mensen moeten weigeren. En gezien dat we niemand van ondernemende Oostende eigenlijk willen weigeren, geeft dit ons de opportuniteit om 750 personen een plaats te kunnen bieden die avond.
2: Uiteraard zijn er verkiezingen voordien. Mensen kunnen zichzelf weer kandidaat stellen of iemand kandideren voor een award.
1: Absoluut. Vanaf 15 juni zal alles openstaan waarbij je je favoriete ondernemer kan doorgeven tot en met 15 augustus. Daarna gaat die lijst geselecteerd worden tot een kleinere lijst die naar de jury gaat. En die jury bezoekt dan de ondernemers, de handelszaken en komt dan uiteindelijk tot een finale rangschikking die we de avond zelf mogen horen.
0: Restaurant Le Bassin zal het galadiner verzorgen. Je hoort chef Tom van Haken van Le Bassin.
3: Ja, ik bepaal wat er op de menu komt. En als Noordzeechef natuurlijk gaat er veel vis van de pas komen. Voor mij is het een ganse eer om te koken voor 750 mensen. Dus wij zoeken eigenlijk topproducten bij topleveranciers hier, uiteraard allemaal uit Oostende. Wij gaan werken met de beleving in de receptie met iets speciaals. En dan komen er 4 hapjes die in Le Bassin gerecht zijn. Uiteraard ons gekend garnaalkroketje zal er zeker bij zitten. De rest weet ik nog niet of verklap ik nog niet. Als eerste gerecht gaan wij waarschijnlijk werken met schelvis. Een zeer lekker visje, de broer van de kabeljauw uit de Noordzee. In hoofdgerecht wordt het ook nog een surprise. Dan is er zeker nog wat kaas in samenwerking met Van Tricht, waar wij uiteraard ook in de bar meewerken. En dan een lekker dessertje.
2: Een uitdaging om voor 750 mensen te koken?
3: Ik vind dat superleuk. Hoe meer uitdagingen in mijn leven, hoe liever dat ik dat heb.
0: Oostende krijgt een mobiel recyclagepark. Dat houdt halt in 2 wijken per zaterdag en dat elke zaterdag van de maand juni. In het mobiel recyclagepark kan je gratis terecht met huisvuil dat niet in je restafvalzak kan, maar dat je wel te voet of met de fiets kan dragen naar zo'n mobiel punt. De eerste ophaling is nu zaterdag in Raverszijde aan de Strandschelplaan. De andere data staan online op de site van de stad. Oudenburg lanceert binnenkort de nieuwe ODB-bon, een modern systeem van cadeaubonnen om lokaal winkelen te stimuleren. De bon zal zowel fysiek als digitaal beschikbaar zijn en te besteden bij deelnemende handelaars in de stad. Ook de bestaande jubilarische bonnen en waardebonnen zitten in het nieuwe platform geïntegreerd. Voor handelaars organiseert de stad morgenavond een infoavond in de Abdijhoeve over de werking van het systeem.
4: Tot zover het regionieuws.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
6: Welkom.
7: Good morning, everybody.
6: In the morning show.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag is zwaar bewolkt met geregeld felle buien. Landinwaarts, lokaal ook een onweer. Tegen de avond verschijnen brede opklaringen, al blijft een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 18 graden bij

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: Goedemorgen.
5: The Morning Show.
6: B1.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: komende Oostende Awards zullen plaatsvinden op maandag 25 januari in Kursaal Oostende. Daarmee verhuist het evenement terug naar het voorjaar. Schepen van Economie, Charlotte Verkijn.
1: We gaan terug naar begin van het jaar. Dus de prijzen worden nu uitgereikt in januari. Zal ons ook toelaten om in het vernieuwde Casino Kursaal terecht te komen. En geeft ons ook de mogelijkheid om tot 750 personen te plaatsen. Want we worden elk jaar, sinds de nieuwe formule 4 jaar geleden, populairder en populairder. En vorig jaar hebben wij van alles mogen uitvinden om 675 personen een plaats te kunnen bieden. Maar eigenlijk hebben we dan ook mensen moeten weigeren. En gezien dat we niemand van ondernemende Oostende eigenlijk willen weigeren, geeft dit ons de opportuniteit om 750 personen een plaats te kunnen bieden die avond.
2: Uiteraard zijn er verkiezingen voordien. Mensen kunnen zichzelf weer kandidaat stellen of iemand kandideren voor een award.
1: Absoluut. Vanaf 15 juni zal alles openstaan waarbij je je favoriete ondernemer kan doorgeven tot en met 15 augustus. Daarna gaat die lijst geselecteerd worden tot een kleinere lijst die naar de jury gaat. En die jury bezoekt dan de ondernemers, de handelszaken en komt dan uiteindelijk tot een finale rangschikking die we de avond zelf mogen horen.
0: Restaurant Le Bassin zal het galadiner verzorgen. Je hoort chef Tom van Haken van Le Bassin.
3: Ja, ik bepaal wat er op de menu komt. En als Noordzeechef natuurlijk gaat er veel vis van de pas komen. Voor mij is het een ganse eer om te koken voor 750 mensen. Dus wij zoeken eigenlijk topproducten bij topleveranciers hier uiteraard allemaal uit Oostende. Wij gaan werken met de beleving in de receptie met iets speciaals. En dan komen er 4 hapjes die Le Bassin gerecht zijn. Uiteraard ons gekend garnakroket. Kroketje zal er zeker bij zitten. De rest weet ik nog niet of verklap ik nog niet. Als eerste gerecht gaan wij waarschijnlijk werken met schelvis. Een zeer lekker visje, de broer van de kabeljauw uit de Noordzee. In hoofdgerecht wordt het ook nog een surprise. Dan is er zeker nog wat kaas in samenwerking met Van Tricht, waar wij uiteraard ook in de bar meewerken. En dan een lekker dessertje.
2: Een uitdaging om voor 750 mensen te koken?
3: Ik vind dat superleuk. Hoe meer uitdagingen in mijn leven, hoe liever dat ik dat heb.
0: In Villa Lezefir in Westende loopt de nieuwe zomerexpo Intiem. Gastcurator is strafpleiter en kunstliefhebber Jan Leijzen. Hij selecteerde werken rond het thema verbondenheid en intimiteit. De expo brengt kunst van onder meer Christo, Koen van Mechelen en Cindy Wright samen in de historische vakantievilla. Tijdens de zomer- en herfstvakantie zijn er ook gratis gidsbeurten voorzien. Oostende krijgt een mobiel recyclagepark. Dat houdt halt in 2 wijken per zaterdag en dat elke zaterdag van de maand juni. In het mobiel recyclagepark kan je gratis terecht met huisvuil dat niet in je restafvalzak kan, maar dat je wel te voet of met de fiets kan dragen naar zo'n mobiel punt. De eerste ophaling is nu zaterdag in Raverszijde aan de Strandschelplaan. De andere data staan online op de site van de stad.
4: Tot zover het regionieuws.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: The Morning Show. B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag is zwaar bewolkt met geregeld felle buien. Landinwaarts, lokaal ook een onweer. Tegen de avond verschijnen brede opklaringen, al blijft een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 18 graden bij een krachtige zuidwestenwind. Morgen start nog vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe en volgt opnieuw regen. De maxima schommelen rond 19 à 20 graden. Donderdag begint nat met regen, maar in de namiddag droger met opklaringen. En vrijdag wisselen zon en buien af bij zo'n 17 graden.
2: The Morning Show. The 1-1.

0: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest. Het laatste weekend van juni in samenwerking met B1. Enjoy the music.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
5: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljard, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. Hè.
4: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
6: De radio aan zee. B1. Enjoy the music. Dit is het nieuws uit de wereld.
7: Je houdt best rekening met vertragingen op onze luchthavens na de staking van de luchtverkeersleiders. Rond deze tijd komt het vliegverkeer wel weer op gang. Op de luchthaven van Charleroi zijn onder meer 15 vluchten geannuleerd. Op Brussels Airport zijn 25 vluchten vertraagd. En op de luchthavens van Luik zijn een 20-tal vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
8: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
7: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over, onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
9: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Ze spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
7: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. En Racing Genk heeft er een nieuwe aandeelhouder bij. Het gaat om niemand minder dan rode duivel Thibaut Courtois. Hij investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een speciale band met Racing Genk. Het is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd.
10: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat is gekomen door de opleiding hier in Genk, door mijn kans te krijgen hier. Dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
7: De investering moet Racing Genk 60 miljoen aan nieuw kapitaal opleveren. Het is wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien, we halen zo'n 20 graden dan.
6: Je dag start met de Morning Show.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: mijnenjager M940 Oostende van de Belgische marine meert op 23 juni aan in Oostende. Het hoogtechnologische schip, dat werkt met drones om zeemijnen op te sporen en te neutraliseren, draagt bewust de naam van de kuststad. De officiële doop volgt op 24 juni met een marinedorp, een defilé en een concert van de marinekapel met Stijn Meuris op het Stationsplein. In het weekend zijn er dan open scheepsdagen voor het publiek. Oudenburg lanceert binnenkort de nieuwe ODB-bon, een modern systeem van cadeaubonnen om lokaal winkelen te stimuleren. De bon zal zowel fysiek als digitaal beschikbaar zijn en te besteden bij deelnemende handelaars in de stad. Ook de bestaande jubilarische bonnen en waardebonnen zitten in het nieuwe platform geïntegreerd. Voor handelaars organiseert de stad morgenavond een infoavond in de Abdijhoeve over de werking van het systeem. Studenten die zich willen focussen kunnen de komende examenperiode weer terecht op stille studeerplekken in Oostende. Tot eind deze maand kan je een plekje reserveren in de BIP, het zwembad, de Grote Post of het stadhuis. Deze blokperiode wordt ook de Sint-Josefkerk opnieuw toegevoegd aan de lijst, al kan je daar niet op voorhand reserveren. OC De Ballon, OC Het Viooltje en OC De Schelpen voorzien ook studeerruimte.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: The Morning Show.

buien, landinwaarts lokaal ook een onweer. Tegen de avond verschijnen brede opklaringen, al blijft een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 18 graden bij een krachtige zuidwestenwind. Morgen start nog vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe en volgt opnieuw regen. De maxima schommelen rond 19 à 20 graden. Donderdag begint nat met regen, maar in de namiddag droger met opklaringen. En vrijdag wisselen zon en buien af bij zo'n 17 graden. The Morning Show.

0: Sie laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
4: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Dit is B1.
5: Ja.
2: Enjoy the music. Dit is het nieuws uit de wereld.
6: De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog tot 9:30 deze ochtend. Op Zaventem is sinds een uur het vliegverkeer weer op gang gekomen. Maar zo'n 25 vluchten zijn wel vertraagd. In Charleroi zijn 15 vluchten al geannuleerd. In Luik zijn zo'n 20 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
7: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
6: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over. Onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
8: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Zij spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
6: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. En ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
2: The Morning Show.

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: komende Oostende Awards zullen plaatsvinden op maandag 25 januari in Kursaal Oostende. Daarmee verhuist het evenement terug naar het voorjaar. Schepen van Economie, Charlotte Verkijn.
1: We gaan terug naar begin van het jaar. Dus de prijzen worden nu uitgereikt in januari. Zal ons ook toelaten om in het vernieuwde Casino Kursaal terecht te komen. En geeft ons ook de mogelijkheid om tot 750 personen te plaatsen. Want we worden elk jaar, sinds de nieuwe formule 4 jaar geleden, populairder en populairder. En vorig jaar hebben wij van alles mogen uitvinden om 675 personen een plaats te kunnen bieden. Maar eigenlijk hebben we dan ook mensen moeten weigeren. En gezien dat we niemand van ondernemende Oostende eigenlijk willen weigeren, geeft dit ons de opportuniteit om 750 personen een plaats te kunnen bieden die avond.
2: Uiteraard zijn de verkiezingen voordien. Mensen kunnen zichzelf weer kandidaat stellen of iemand kandideren voor een award.
1: Absoluut. Vanaf 15 juni zal alles openstaan waarbij je je favoriete ondernemer kan doorgeven tot en met 15 augustus. Daarna gaat die lijst geselecteerd worden tot een kleinere lijst die naar de jury gaat. En die jury bezoekt dan de ondernemers, de handelszaken en komt dan uiteindelijk tot een finale rangschikking die we de avond zelf mogen horen.
0: Restaurant Le Bassin zal het galadiner verzorgen. Je hoort chef Tom van Haken van Le Bassin.
3: Ja, ik bepaal wat er op de menu komt. En als Noordzeechef natuurlijk gaat er veel vis van de pas komen. Voor mij is het een ganse eer om te koken voor 750 mensen. Dus wij zoeken eigenlijk topproducten bij topleveranciers hier, uiteraard allemaal uit Oostende. Wij gaan werken met de beleving in de receptie, met iets speciaals. En dan komen er 4 hapjes die Le Bassin gerecht zijn. Uiteraard ons gekend garnaalkroketje zal er zeker bij zitten. De rest weet ik nog niet, of verklap ik nog niet. Als eerste gerecht gaan wij waarschijnlijk werken met schelvis. Een zeer lekker visje, de broer van de kabeljauw uit de Noordzee. In hoofdgerecht wordt het ook nog een surprise. Dan is er zeker nog wat kaas in samenwerking met Van Tricht, waar wij uiteraard ook in de bar meewerken. En dan een lekker dessertje.
2: Een uitdaging om voor 750 mensen te koken?
3: Ik vind dat superleuk. Hoe meer uitdagingen in mijn leven, hoe liever dat ik dat heb.
0: Oostende krijgt een mobiel recyclagepark. Dat houdt halt in 2 wijken per zaterdag en dat elke zaterdag van de maand juni. In het mobiel recyclagepark kan je gratis terecht met huisvuil dat niet in je restafvalzak kan, maar dat je wel te voet of met de fiets kan dragen naar zo'n mobiel punt. De eerste ophaling is nu zaterdag in Raverszijde aan de Strandschelplaan. De andere data staan online op de site van de stad. Oudenburg lanceert binnenkort de nieuwe ODB-bon, een modern systeem van cadeaubonnen om lokaal winkelen te stimuleren. De bon zal zowel fysiek als digitaal beschikbaar zijn en te besteden bij deelnemende handelaars in de stad. Ook de bestaande jubilarische bonnen en waardebonnen zitten in het nieuwe platform geïntegreerd. Voor handelaars organiseert de stad morgenavond een infoavond in de Abdijhoeve over de werking van het systeem.
4: Tot zover het regionieuws.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
6: Welkom.
7: Good morning, everybody.
6: In the morning show op B1.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. 3 dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
4: Enjoy the music. B1. B1. Je dag start. Met de Morning Show.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Clarenval en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
6: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefast zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
5: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die helpt ons land dus niet. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog zo'n 30 minuten. Het is dus rekening houden met annulaties en vertragingen. De staking liep om 7 uur vanmorgen al af op Brussels Airport, maar ook daar zijn er nog vertragingen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zou er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Europa scherpt het terugkeerbeleid aan voor asielzoekers die geen groen licht krijgen om hier te blijven. Wie afgewezen is, maar niet terugkeert naar zijn land van herkomst, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Momenteel wordt nog geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond, dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. Ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
4: Dit is B1, Dieter Troeblijn.

Goedemorgen, we zijn er terug klaar voor. Nieuws en muziek staan op het programma het komende uur. En je kan al die berichten ook nalezen op onze Facebookpagina of via de gratis app.

0: De Weertsport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weertsport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weertsport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: Dieter Troeblijn op B1.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: komende Oostende Awards zullen plaatsvinden op maandag 25 januari in Kurzaal Oostende. Daarmee verhuist het evenement terug naar het voorjaar. Schepen van Economie, Charlotte Verkijn.
1: We gaan terug naar begin van het jaar. Dus de prijzen worden nu uitgereikt in januari. Zal ons ook toelaten om in het vernieuwde Casino Kurzaal terecht te komen. En geeft ons ook de mogelijkheid om tot 750 personen te plaatsen. Want we worden elk jaar, sinds de nieuwe formule 4 jaar geleden, populairder en populairder. En vorig jaar hebben wij van alles mogen uitvinden om 675 personen een plaats te kunnen bieden. Maar eigenlijk hebben we dan ook mensen moeten weigeren. En gezien dat we niemand van ondernemende Oostende eigenlijk willen weigeren, geeft het ons de opportuniteit om 750 personen een plaats te kunnen bieden die avond.
2: Uiteraard zijn er verkiezingen voordien. Mensen kunnen zichzelf weer kandidaat stellen of iemand kandideren voor een award.
1: Absoluut. Vanaf 15 juni zal alles openstaan waarbij je je favoriete ondernemer kan doorgeven tot en met 15 augustus. Daarna gaat die lijst geselecteerd worden tot een kleinere lijst die naar de jury gaat. En die jury bezoekt dan de ondernemers, de handelszaken en komt dan uiteindelijk tot een finale rangschikking die we de avond zelf mogen horen.
0: Restaurant Le Bassin zal het galadiner verzorgen. Je hoort chef Tom van Haken van Le Bassin.
3: Ja, ik bepaal wat er op de menu komt. En als Noordzeechef natuurlijk gaat er veel vis van te pas komen. Voor mij is het een ganse eer om te koken voor 750 mensen. Dus wij zoeken eigenlijk topproducten bij topleveranciers hier, uiteraard allemaal uit Oostende. Wij gaan werken met de beleving in de receptie, met iets speciaals. En dan komen er 4 hapjes die in Le Bassin gerecht zijn. Uiteraard ons gekend garnaalkroketje zal er zeker bij zitten. De rest weet ik nog niet, of verklap ik nog niet. Als eerste gerecht gaan wij waarschijnlijk werken met schelvis. Een zeer lekker visje, de broer van de kabeljauw uit de Noordzee. In hoofdgerecht wordt het ook nog een surprise. Dan is er zeker nog wat kaas in samenwerking met Van Tricht, waar wij uiteraard ook in de bar meewerken. En dan een lekker dessertje.
2: Een uitdaging om voor 750 mensen te koken?
3: Ik vind dat superleuk. Hoe meer uitdagingen in mijn leven, hoe liever dat ik dat heb.
0: In Villa Lezefier in Westende loopt de nieuwe zomerexpo Intiem. Gastcurator is strafpleiter en kunstliefhebber Jan Leijzen. Hij selecteerde werken rond het thema verbondenheid en intimiteit. De expo brengt kunst van onder meer Christo, Koen van Mechelen en Cindy Wright samen in de historische vakantievilla. Tijdens de zomer- en herfstvakantie zijn er ook gratis gidsbeurten voorzien. Oostende krijgt een mobiel recyclagepark. Dat houdt halt in 2 wijken per zaterdag en dat elke zaterdag van de maand juni. In het mobiel recyclagepark kan je gratis terecht met huisvuil dat niet in je restafvalzak kan, maar dat je wel te voet of met de fiets kan dragen naar zo'n mobiel punt. De eerste ophaling is nu zaterdag in Raverszijde aan de Strandschelplaan. De andere data staan online op de site van de stad.
4: Tot zover het regionieuws.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: Dieter Troeblijn, de

0: terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dieter Troeblijn op B1.

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

Goedemiddag en welkom bij B1 Regionaal. Nog tot 1 uur, het belangrijkste nieuws uit jouw regio. En heb je zelf ook nieuws voor ons? Dan mag je ons dat altijd laten weten via onze gratis B1-app. Daar is een invulformulier dat leidt rechtstreeks naar onze redactie. Dus laat maar komen jouw nieuws via de app van Radio B1.

0: One Regionaal.
1: De komende Oostende Awards zullen plaatsvinden op maandag 25 januari in Kurzaal Oostende. Daarmee verhuist het evenement terug naar het voorjaar. Schepen van Economie, Charlotte Verkijn.
2: We gaan terug naar begin van het jaar. Dus de prijzen worden nu uitgereikt in januari. Zal ons ook toelaten om in het vernieuwde Casino Kurzaal terecht te komen. En geeft ons ook de mogelijkheid om tot 750 personen te plaatsen. Want we worden elk jaar, sinds de nieuwe formule 4 jaar geleden, populairder en populairder. En vorig jaar hebben wij van alles mogen uitvinden om 675 personen een plaats te kunnen bieden. Maar eigenlijk hebben we dan ook mensen moeten weigeren. En gezien dat we niemand van ondernemende Oostende eigenlijk willen weigeren, geeft dit ons de opportuniteit om 750 personen een plaats te kunnen bieden die avond.
3: Ja, uiteraard zijn de verkiezingen voordien. Mensen kunnen zichzelf weer kandidaat stellen of iemand kandideren voor een award.
2: Absoluut. Vanaf 15 juni zal alles openstaan waarbij je je favoriete ondernemer kan doorgeven tot en met 15 augustus. Daarna gaat die lijst geselecteerd worden tot een kleinere lijst die naar de jury gaat. En die jury bezoekt dan de ondernemers, de handelszaken en komt dan uiteindelijk tot een finale rangschikking die we de avond zelf mogen horen.
1: Restaurant Le Bassin zal het galadiner verzorgen. Je hoort chef Tom van Haken van Le Bassin.
4: Ja, ik bepaal wat er op de menu komt. En als Noordzeechef natuurlijk gaat er veel vis van te pas komen. Voor mij is het een ganse eer om te koken voor 750 mensen. Dus wij zoeken eigenlijk topproducten bij topleveranciers hier, uiteraard allemaal uit Oostende. Wij gaan werken met de beleving in de receptie met iets speciaals. En dan komen er 4 hapjes die Le Bassin gerecht zijn. Uiteraard ons gekend garnaal kroketje zal er zeker bij zitten. De rest weet ik nog niet of verklap ik nog niet. Als eerste gerecht gaan wij waarschijnlijk werken met schelvis. Een zeer lekker visje, de broer van de kabeljauw uit de Noordzee. In hoofdgerecht wordt het ook nog een surprise. Dan is er zeker nog wat kaas in samenwerking met Van Tricht, waar wij uiteraard ook in de bar meewerken. En dan een lekker dessertje.
3: Een uitdaging om voor 750 mensen te koken?
4: Ik vind dat superleuk. Hoe meer uitdagingen in mijn leven, hoe liever dat ik dat heb.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: In Villa Les Efirs in Westende loopt de nieuwe zomerexpo Intiem. De gastcurator is strafpleiter en kunstliefhebber Jan Leijzen. Hij selecteerde werken rond het thema verbondenheid en intimiteit. De expo brengt kunst van onder meer Christo, Koen van Mechelen en Cindy Wright samen in de historische vakantievilla. Tijdens de zomer- en herfstvakantie zijn er ook gratis gidsbeurten voorzien.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: is B1 regionaal.
1: Oostende krijgt een mobiel recyclagepark. Dat houdt halt in twee wijken per zaterdag en dat elke zaterdag van de maand juni. In het mobiel recyclagepark kan je gratis terecht met huisvuil dat niet in je restafvalzak kan, maar dat je wel te voet of met de fiets kan dragen naar zo'n mobiel punt. De eerste ophaling is nu zaterdag in Raverszijde aan de Strandschelplaan. De andere data staan online op de site van de stad.
0: B1 regionaal. Nog tot 1 uur.

0: De Weertsport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
1: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
0: Kom vandaag langs bij De Weertsport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
5: Goedemiddag.

0: Stations B1 Regionaal.
1: De nieuwe mijnenjager M940 Oostende van de Belgische Marine meert op 23 juni aan in Oostende. Het hoogtechnologische schip dat werkt met drones om zeemijnen op te sporen en te neutraliseren draagt bewust de naam van de kuststad. De officiële doop volgt op 24 juni met een marinedorp, een défilé en een concert van de marinekapel met Stijn Meuris op het stationsplein. In het weekend zijn er dan open scheepsdagen voor het publiek.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: One Regionaal.
1: Oudenburg lanceert binnenkort de nieuwe ODB-bon, een modern systeem van cadeaubonnen om lokaal winkelen te stimuleren. De bon zal zowel fysiek als digitaal beschikbaar zijn en te besteden bij deelnemende handelaars in de stad. Ook de bestaande jubilarische bonnen en waardebonnen zitten in het nieuwe platform geïntegreerd. Voor handelaars organiseert de stad morgenavond een infoavond in de Abdijhoeve over de werking van het systeem.
0: Welkom in B1 Regionaal. Ja.

0: One Regionaal.
1: Studenten die zich willen focussen kunnen de komende examenperiode weer terecht op stille studeerplekken in Oostende. Tot eind deze maand kan je een plekje reserveren in de BIP, het zwembad, de Grote Post of het stadhuis. In deze blokperiode wordt ook de Sint-Josefkerk opnieuw toegevoegd aan de lijst, al kan je daar niet op voorhand reserveren. OC De Ballon, OC Het Viooltje en OC De Schelpen voorzien ook studeerruimte.
0: B1 Regionaal.

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Over een uur zullen er geen vliegtuigen meer vertrekken of landen in ons land. Het hele vliegverkeer valt stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking en die wordt nu dus hernomen. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. De controverse rond de busmaatschappij die betrokken was bij het drama in Buggenhout wordt nog wat groter. Amper 3 dagen na het ongeval reed een bus van hetzelfde bedrijf op dezelfde plek over de overweg. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten stonden op rood. Je hoort journalist Tim Leskroaat.
5: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
4: Eerder raakte al bekend dat het bedrijf wist van het gevaarlijke rijgedrag van de chauffeur die betrokken was bij het ongeval. Daarbij kwam de man zelf om het leven samen met de begeleidster van het busje en 2 kinderen. In Middelkerke is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje is in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
6: Oma van het meisje heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
4: Hij vertrok toen naar zijn werk. En op de E34 richting kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Het gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
4: De man was onder invloed van alcohol. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maxima rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en blijft zo'n 19 graden dan.
8: Dit is jouw dinsdag op B1. Goedemiddag.
9: When I was 6 years old, I broke my leg

0: terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Over een uur zullen er geen vliegtuigen meer vertrekken of landen in ons land. Het hele vliegverkeer valt stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking en die wordt nu dus hernomen. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. De controverse rond de busmaatschappij die betrokken was bij het drama in Buggenhout wordt nog wat groter. Amper 3 dagen na het ongeval reed een bus van hetzelfde bedrijf op dezelfde plek over de overweg. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten stonden op rood. Je hoort journalist Tim Leskroaat.
5: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
4: Eerder raakte al bekend dat het bedrijf wist van het gevaarlijke rijgedrag van de chauffeur die betrokken was bij het ongeval. Daarbij kwam de man zelf om het leven samen met de begeleidster van het busje en 2 kinderen. In Middelkerke is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje is in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
6: Oma van het meisje heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
4: Hij vertrok toen naar zijn werk. En op de E34 richting kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Het gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
4: De man was onder invloed van alcohol. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maxima rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en blijft zo'n 19 graden dan.
8: B1.

0: van denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: nieuwe mijnenjager M940 Oostende van de Belgische marine meert op 23 juni aan in Oostende. Het hoogtechnologische schip, dat werkt met drones om zeemijnen op te sporen en te neutraliseren, draagt bewust de naam van de kuststad. De officiële doop volgt op 24 juni met een marinedorp, een defilé en een concert van de marinekapel met Stijn Meuris op het stationsplein. In het weekend zijn er dan open scheepsdagen voor het publiek. Oudenburg lanceert binnenkort de nieuwe ODB-bon, een modern systeem van cadeaubonnen om lokaal winkelen te stimuleren. De bon zal zowel fysiek als digitaal beschikbaar zijn en te besteden bij deelnemende handelaars in de stad. Ook de bestaande jubilarische bonnen en waardebonnen zitten in het nieuwe platform geïntegreerd. Voor handelaars organiseert de stad morgenavond een infoavond in de Abdijhoeve over de werking van het systeem. Studenten die zich willen focussen kunnen de komende examenperiode weer terecht op stille studeerplekken in Oostende. Tot eind deze maand kan je een plekje reserveren in de BIP, het zwembad, de Grote Post of het stadhuis. Deze blokperiode wordt ook de Sint-Josefkerk opnieuw toegevoegd aan de lijst, al kan je daar niet op voorhand reserveren. OC De Ballon, OC Het Viooltje en OC De Schelpen voorzien ook studeerruimte.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.
1: Van

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag is zwaar bewolkt met geregeld felle buien. Landinwaarts, lokaal ook een onweer. Tegen de avond verschijnen brede opklaringen, al blijft een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 18 graden bij een krachtige zuidwestenwind. Morgen start nog vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe en volgt opnieuw regen. De maxima schommelen rond 19 à 20 graden. Donderdag begint nat met regen, maar in de namiddag droger met opklaringen. En vrijdag wisselen zon en buien af bij zo'n 17 graden.
2: Dit is B1. Enjoy the music. Enjoy the music. Enjoy.

0: Op deze plaatje kan ik de hele nacht weer dansen.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. 3 dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
5: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Filiale Zephyr in Westende loopt de nieuwe zomerexpo Intiem. De gastcurator is strafpleiter en kunstliefhebber Jan Leijzen. Hij selecteerde werken rond het thema verbondenheid en intimiteit. De expo brengt kunst van onder meer Christo, Koen van Mechelen en Cindy Wright samen in de historische vakantievilla. Tijdens de zomer- en herfstvakantie zijn er ook gratis gidsbeurten voorzien. De nieuwe mijnenjager M940 Oostende van de Belgische marine meert op 23 juni aan in Oostende. Het hoogtechnologische schip dat werkt met drones om zeemijnen op te sporen en te neutraliseren draagt bewust de naam van de kuststad. De officiële doop volgt op 24 juni met een marinedorp, een defilé en een concert van de marinekapel met Stijn Meuris op het stationsplein. In het weekend zijn er dan open scheepsdagen voor het publiek. Studenten die zich willen focussen kunnen de komende examenperiode weer terecht op stille studeerplekken in Oostende. Tot eind deze maand kan je een plekje reserveren in de BIP, het zwembad, de Grote Post of het stadhuis. Deze blokperiode wordt ook de Sint-Josefkerk opnieuw toegevoegd aan de lijst, al kan je daar niet op voorhand reserveren. OC De Ballon, OC Het Viooltje en OC De Schelpen voorzien ook studeerruimte.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

blijft een geweldige classic, dit van de enige echte David Bowie. Goedenavond, welkom. We zijn vertrokken tot 6 uur met Afterwork. We gaan de dinsdag in stijl afsluiten. Met goede muziek, want ja, muziek kan erbij ook, hè, via jouw gratis B1-app. Hij staat al op je telefoon, hoop ik. Via die weg kan je me een verzoekje sturen om een goede plaat te draaien. Zoals dit nummer van de Sugababes werd gisteren nog aangevraagd door Lore. Dit is Poet.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag is zwaar bewolkt met geregeld felle buien. Landinwaarts, lokaal ook een onweer. Tegen de avond verschijnen brede opklaringen, al blijft een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 18 graden bij een krachtige zuidwestenwind. Morgen start nog vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe en volgt opnieuw regen. De maxima schommelen rond 19 à 20 graden. Donderdag begint nat met regen, maar in de namiddag droger met opklaringen. En vrijdag wisselen zon en buien af bij zo'n 17 graden.
2: Elke werkdag van 4 tot 6. After work. Op B1. We will fight.

Gone, Gone, Gone. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Bieke, die luistert vanuit Waregem via de digitale radio naar ons. Jullie zender brengt altijd het vakantiegevoel tot in mijn huiskamer, zegt ze. Kunnen jullie nog eens Tina Turner draaien? Het herinnert me aan de mooie zomers die ik als kind had met mijn grootouders aan de zeedijk in Oostende. Prachtige herinneringen zijn dat.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
4: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Dit is After Work. Hannes Rooyens om B1.

Tell Her About It, Billy Joel, straks Elena Miles, maar ook The Weeknd en Olivia Dean. Eerst gaan we alles vlekloos laten verlopen met The Ones. Dit is Flawless. Welkom bij After Work.

0: Olivia Dean kreeg je. Daarvoor Take My Breath van The Weeknd. Na het nieuws van 5 uur dan zijn we terug. Na dit verzoekje. Erik vroeg dit nummer nog eens aan via de gratis B1-app. Groove is in the heart.
1: Dig!
0: Fijne classic.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros-Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggehout. Zo getuigt een ex-werknemster dat de firma weinig of niets doet met klachten over de chauffeurs. Ze deed dat anoniem, daarom hebben we haar stem vervormd.
6: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd automatisch verwerkt daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
5: De voorbije dagen kregen we meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. En vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggehout opnieuw een buschauffeur van Tros-Beijaard door het rood was gereden op dezelfde overweg, terwijl de slagbomen naar beneden gingen. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
7: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
5: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is in die regio. Daar gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. Onze Rode Duivels spelen straks in en tegen Kroatië hun eerste van 2 oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Zeno de Bast ontbreekt door een blessure. Romelu Lukaku komt zeker niet aan de aftrap. Analist Gilles De Beelde.
8: Er zijn toch een aantal basisspelers die gaan ontbreken in deze wedstrijd, maar je komt maar best goed voor de dag hier met een hele sterke ploeg tegen dit Kroatië, want het is zeker geen evidentie om hier een resultaat te komen halen, maar dat is absoluut de intentie, want de bondscoach wil natuurlijk met het zo goed mogelijk gevoel richting dat WK afreizen.
5: Aftrap in Kroatië over een uurtje. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinale samen met haar Sloveense partner van een Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets, 6-1, 6-3. Kempe was de laatste Belgische in Parijs. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, morgen buien, maar ook af en toe wat zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien in het weekend. Meer zon, meestal droog en weer wat warmer.
4: Nog tot 6 uur, After Work, met Hannes Rooyens.

vonken en vuur. Zo krijg je. Goedemiddag. Straks is dan Shakira, Brian Adams en Tom Walker en Neil Horan en zijn dinner party. Welk nummer wil jij nog horen tussen nu en 6 uur? Mag je me laten weten via de gratis B1-app.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag is zwaar bewolkt met geregeld felle buien. Landinwaarts, lokaal ook een onweer. Tegen de avond verschijnen brede opklaringen, al blijft een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 18 graden bij een krachtige zuidwestenwind. Morgen start nog vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe en volgt opnieuw regen. De maxima schommelen rond 19 à 20 graden. Donderdag begint nat met regen, maar in de namiddag droger met opklaringen. En vrijdag wisselen zon en buien af bij zo'n 17 graden.
2: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Rooyens.

The Summer of 69, Bryan Adams nog eens hier op B1. Okay, Shakira nog. Tegenwoordig heeft ze een hitje met Zoo-oe-oe. Maar in 2001 had ze een hitje met dit nummer. Whenever, wherever. Dit is Shakira. Welkom.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Dit is After Work met Hannes Royens.

Het was leuk die dit goede nummer nog eens aanvroeg via de B1-app. De Kaiser Chiefs en Ruby blijft een van hun beste platen, zegt hij. Inderdaad, straks nog Harry Styles, Viacom Deals en Alesso naar Sabrina Carpenter. Tranen op de radio. Dit is Tears. Welkom.

Jennifer Warnes up where we belong. Straks gaan we gewoon door met alleen maar goede muziek hier op B1 Dag en Nacht. En onze themakanalen die zijn ook de moeite waard. Zoals B1 Classic Rock die je terugvindt op radiob1.be of onze B1-app. Daar zal je ook deze parel terug horen. Prince and Get Off, nu hier op B1. Geniet dus nog van de goede muziek. En morgen woensdag ben ik er terug met meer After Work. Heel graag, tot dan.

0: komende Oostende Awards zullen plaatsvinden op maandag 25 januari in Kurzaal Oostende. Daarmee verhuist het evenement terug naar het voorjaar. Schepen van Economie, Charlotte Verkijn.
1: We gaan terug naar begin van het jaar. Dus de prijzen worden nu uitgereikt in januari. Zal ons ook toelaten om in het vernieuwde Casino Kurzaal terecht te komen. En geeft ons ook de mogelijkheid om tot 750 personen te plaatsen. Want we worden elk jaar, sinds de nieuwe formule 4 jaar geleden, populairder en populairder. En vorig jaar hebben wij van alles mogen uitvinden om 675 personen een plaats te kunnen bieden. Maar eigenlijk hebben we dan ook mensen moeten weigeren. En gezien dat we niemand van ondernemende Oostende eigenlijk willen weigeren, geeft dit ons de opportuniteit om 750 personen een plaats te kunnen bieden die avond.
2: Uiteraard zijn de verkiezingen voordien. Mensen kunnen zichzelf weer kandidaat stellen of iemand kandideren voor een award.
1: Absoluut. Vanaf 15 juni zal alles openstaan waarbij je je favoriete ondernemer kan doorgeven tot en met 15 augustus. Daarna gaat die lijst geselecteerd worden tot een kleinere lijst die naar de jury gaat. En die jury bezoekt dan de ondernemers, de handelszaken en komt dan uiteindelijk tot een finale rangschikking die we de avond zelf mogen horen.
0: Restaurant Le Bassin zal het galadiner verzorgen. Je hoort chef Tom van Haken van Le Bassin.
3: Ja, ik bepaal wat er op de menu komt. En als Noordzeechef natuurlijk gaat er veel vis van te pas komen. Voor mij is het een ganse eer om te koken voor 750 mensen. Dus wij zoeken eigenlijk topproducten bij topleveranciers hier, uiteraard allemaal uit Oostende. Wij gaan werken met de beleving in de receptie met iets speciaals. En dan komen er 4 hapjes die in Le Bassin gerecht zijn. Uiteraard ons gekend garnaalkroketje zal er zeker bij zitten. De rest weet ik nog niet of verklap ik nog niet. Als eerste gerecht gaan wij waarschijnlijk werken met schelvis. Een zeer lekker visje, de broer van de kabeljauw uit de Noordzee. In hoofdgerecht wordt het ook nog een surprise. Dan is er zeker nog wat kaas in samenwerking met Van Tricht, waar wij uiteraard ook in de bar meewerken. En dan een lekker dessertje.
2: Een uitdaging om voor 750 mensen te koken?
3: Ik vind dat superleuk. Hoe meer uitdagingen in mijn leven, hoe liever dat ik dat heb.
0: In Villa Lezefier in Westende loopt de nieuwe zomerexpo Intiem. Gastcurator is strafpleiter en kunstliefhebber Jan Leijzen. Hij selecteerde werken rond het thema verbondenheid en intimiteit. De expo brengt kunst van onder meer Christo, Koen van Mechelen en Cindy Wright samen in de historische vakantievilla. Tijdens de zomer- en herfstvakantie zijn er ook gratis gidsbeurten voorzien. Oostende krijgt een mobiel recyclagepark. Dat houdt halt in 2 wijken per zaterdag en dat elke zaterdag van de maand juni. In het mobiel recyclagepark kan je gratis terecht met huisvuil dat niet in je restafvalzak kan, maar dat je wel te voet of met de fiets kan dragen naar zo'n mobiel punt. De eerste ophaling is nu zaterdag in Raverszijde aan de Strandschelplaan. De andere data staan online op de site van de stad.
4: Tot zover het regionieuws.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: Dit is jouw dinsdag op B1.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. 3 dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
2: Dit is B1.
3: Yeah.
2: B1.

0: nieuws uit de wereld.
1: Busfirma Tros Beijaard blijft stil over de hijsa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Bughout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Bughout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood zijn gereden, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwsjournaliste Louise Buket trok deze namiddag naar de firma Tros Beijaard, maar dat leverde weinig op, zegt ze.
2: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
1: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van het dodelijke ongeval in Bughout. Het parket onderzoekt die zaak nog. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
3: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
1: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is. In die regio gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. En de Rode Duivels beginnen rond deze tijd aan hun eerste van 2 oefenwedstrijden in aanloop naar het WK. Ze spelen in en tegen Kroatië. Bondscoach Garcia probeert een nieuwe tactiek met 3 verdedigers. Nathan Ngoy staat verrassend aan de aftrap.
4: Ik ben blij met mijn eerste basisplaats vandaag. Ik zou niet denken dat dat zo snel ging komen, maar ik sta erop, dus ik ga alles geven.
5: Hoe belangrijk is het om vandaag een goed resultaat te halen, om met een goed gevoel die laatste week in te gaan voor het WK?
4: Het is belangrijk, we hebben ook die zelfvertrouwen in de groep. Het is een wedstrijd, dus we moeten winnen, dus we gaan alles doen om te winnen.
1: Ook Jury Tielemans en Kevin De Bruyne beginnen aan de wedstrijd. Jeremy Doku en Charles de Ketelaere zijn de aanvallers. Romelu Lukaku begint zoals verwacht op de bank. Eerst nog kans op buien met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien, in het weekend meestal zon, maar droog en weer wat warmer.
0: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

heb geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.